door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Marcus Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Kijk in zijn cel wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
1: En hier wordt elke Kries blij.
2: Kries is een mooi vogel, maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twardesnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in Streektaal Radio. Waasje, om 6 uur. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En wij willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Bij de boot op het Tjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.0 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Nou, ik wens u in ieder geval een hele goede morgen. Misschien hebben we al last van de warmte, want het is al meteen warm van de morgen. Maar het wordt je wat naar volle warmte, zou de warmte anders niet gerecht zitten. We hebben boven de 30 graden.

0: Ja, vergeet toch nooit waar je bent geboren. Vreemdelingen, die brachten dat mooie festje naar met dat. Ik heb weer even een verzoekje van Jannie Brandsma van de Jouwer. Ja, goeiemorgen Jannie. En ik denk dat Reine er ik zit. Misschien is ook wel mooi vakantie. Dat zou ik best kennen. Ik ben een heel soort mensen maar vakantie. Ja, er zijn een soort mooie spultjes onderwijs daar je heen kennen. Bijvoorbeeld naar het Keertsen. Ja, maar Jannie die wil even misschien naar vakantie. Ja, misschien hier ze dat we graag wonen, maar ze eerder net. Maar ze vregen toch even in de festje van dat plak. Wat ze dus heel graag in hebben, want dat is Tessel. En Maarten Koorn, en die heeft er een mooi festje. En dat vregen ze dus aan. Tessel, mijn eiland. Nou, ik draai het even graag voor die Jannie. Ja, die komt het doen.
1: Een boom

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: Ah, dat is Johnny Cash door Shoe. A boy named Shoe. Nou, wie wijf van die boy. Ik heb trouwens een appje van... ja, het zal net zo wijzen. Een vestje op YouTube werd erom vregen. Van, eens even zien. Het van de morgen even een plaatje van Pieter Wilkens in Ruud Keertsen. Mooi speciaal even in een rond te gaan voor de lokale Keertstoppers. En dat binnen Bart en Piet Intema. Bart en Piet, nou, die hebben gekregen, dus een vestje van Skelte. Ik zal eens even zien dat ik dat voor me ga krijgen, Skelte. Want zoals het ziet op YouTube, ik eerst voet YouTube net, moest ik een code invullen, dat hier ik dus net. Maar ik heb toch een gratis versie, dus voor het jachtskop. En dus dat vestje kan ik net vinden, maar Pieter Wilkens en Griet Wiersma. En die doorgaat dat met Volkert Hans Stolsma. En Volkert Hans, die ken je misschien alle gewoon. Die is op een heel soort braderieën op een fiets met zijn toeter. En hij kan geweldig blazen en hij kan echt nog mooi jongen. En het vestje, dat is Keertse, docht men oeral op een vrouw. Nou, ik zal eens even proberen dat ik dat dus, hier dus, op een radio toveren kan.

Nou, geweldig toch. Ze treden erop voor een hele grote zaal. En ik heb begrepen eigenlijk dat ze dracht nemen dat het heb je. Nou, ik hoop dat ze tevreden mooi beste. Schelde en het weer dus van Bart en Piet Intema. En dat binnen dus een paar keertjes. Die graag keertjes dus. Nou, ik denk dat er de komende tijd een soort keertswedstrijden binnen. Dan kunnen ze wel aan hun trekken komen. Maar ik heb nog een festgoed keertje en dat is van Bouke en Greetje. Nou, dat doen we er even extra bij.

De Bazooki, het wie Els, maar de Arona Stars en daarvoor de muzikantenmars van Ernst Mos, ons zijn de Egelander muzikanten. Ja, de politie van jou, het is zeker de eigenis van mogelijk stellen sieraden. Stiet op de website van Omroep Friesland. Daar wordt een eigenaar zo, stiet een foto bij van dingen en die zij dus van hier een oude hebben. De politie van jou, het is op zoek naar de jochtmiddige eigenaars van dat spul. Die kwamen voor het jocht. Die kwamen onder vertochte omstandigheden bij de politie ter jochten, zei ze op sociale media meld. In een van de ringen stiet de naam Kobi en de datum Santje 3.78. Santje maat 1978 revieren. En ik is er een gouden ketting met verskate hengers van. Dus als je de eigenaar daarvan binnen, dan moet je even reageren bij de politie. Maar dan wat ik even een oordeling even aan de orde bracht. Je moet even zien dat je ook wiet poeder op het doorklink of het slot hebben, want de politie van de jouwe die waskaart voor inbrekers. De periode is bij verskate huis een wietpoeier op de doorsklinken en slotgangen vond. En de politie die had de volgende dag noer. De poeier van een krietje kende namelijk op wijzen dat inbrekers zijn willen of mensen thuis of op vakantie binnen. Zocht ze het net alleen nog met wietpoeder dient, maar bij gelijks ook met toekjes in de voordoor of een plekkerje op het casino. Wees in de zomerperiode extra let op persoon en voertuigen in de straten die daar terug is net binnen. Ik word daar, zat tip de weekagent. Nou, ben me op hechte, dus ik in de jouwe goed op hechte, want ja, in de jouwe wordt wel eens vaker wat jatten. Tenminste, dat had Jan niet meer wel eens verteld. Maar ik ga even verder mijn versje van Sjoerd Tjepkema, maar de titel Pas goed op mijn famke.

Wondering. Mooi stukje van Mosem Skiffeltrain. Prachtig mooi versje, 80. Maar ik lees ik bij wat heel wat oors. De vlammen binnen oorslaan naar het Hoogstheater. En dat zit al hier op Omroep Friesland. En dat is wat op een gediek. Ja, er binnen een soort bosbranden in Frankrijk en in Spanje. En misschien dat iemand in de gediek dacht het nou. Raar, je brandt het maar nooit. Maar de brandde dus een coniferenhaag op een gediek. En die is helemaal niet brand, maar die stond in een hok om die haag. En toen is het hok ook nog in de brand rekken. In de haag, aan de achterzijde van het hok, een... Wat is dit er al een rietjeswenningen. Ja. Dat is toen die haag dus. Dat wil die brand niet brutsen. Twee brandwachtploegen kwamen te plakken en hadden het voor uitmaken. Het hok had skee opgerond en de brandwacht docht nog een inspectie om te zien of het vuur echt verslaan is. Ze staat bij. De brandwacht niet krijgt, maar ik denk dat dat juist er media geweest is. Nou fijn, het is, je moet erom denken, want die coniferenhagen, als die dus in de brand raakt, dan gaat het heel, heel hard. En vaak staan die coniferenhagen dus in het huis aan. Dus hou dat even in de gaten, meisjes. Ik geef verder mij een versje van Captain Cook, met de Sierra Madre del Sur.

0: Nou. Ik heb even naar de WhatsApp gewoond. En Schelte die het er nou wat bijzetten. Pieter Wilkes bij, tegen Teamstra en Gert Ander van der Bos. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Maar fijn, daar kan ik op klikken en dan kom ik hier bijvoorbeeld.
1: Als jongens al talent, beide de vreule woon. En al hier de zilveren bal, daarna haar zo koor voen. Mooi een keer zur uit de haatstijd, vormen ze niet zo sterk betoer. Ze woonden ze voor alles en het weer nog lang net door. Want die eerste PC mij haar draaien, het wie een dui van Rijn. Toen ze weer haar klasse, had ze elke een verslaan. Het publiek stie op de banken, heel Fransje dat ging los. Van Daniel Ieske, Dikke Triemstra en Gert Donner van der Bos. Mooie nieuwe maat, favoriet op elke list. Der matte je net zijn lotje, is wat elke een wol wist. Maar je kent net alles sturen, had net altijd in de hand. Doe woon ze weer alles, al in een net op het chocolon. Maar ze droegen toch sport bij, om weer een mooie PC daar. Want mij alles aan de hang, giet er spant om bij. Om zijn sampen door te keetsen, binnen jouw vaakste klos. Ik had toen tussen Steenstra, Teke Triemstra en Gert Donner van der Bos. Je kan het altijd winnen en het zit uit bolderstien. Je kan er nog zo trainen, get net altijd naar je zin. Soms komen er blessures, soms binnen je wat uit vorm. Een keertje is geen machine, soms is er stilte voor de storm.

van het gehoos. Uit Wien naar Erwin Silstra. Tegen Triemstra en Gertone van der Bos. Bij het leden keert zijn dream ik soms dat ik tegen ben. En oorswol Gertone, maar het valt meestal wat zin. Ik sla me de bullig steken en beweeg als een harlekin. Ik ben net al te vlug meer en ik sla meer kleers in. Ik zoef voor in het perk en ik mocht opslaan van meest. Nou steen ik bij de stuit en het is verlies als weest. En stiekem denk ik bij mezelf als ik de bal voor dros. Oh, wie ik maar balkeer erbij. Tegen Triemstra en Gertone van der Bos. Och, we horen van dit spultje, het zit dus in het bloed. We binnen er mij opgroeid, om te die van joed. Alle keertjes binnen helden, ze litten er wat voor steen. Om altijd maar te presteren en dat viel erop te.

0: Voor wat een blos, mooi ik je matres wijzen. Teken Triemstra en Gert-Onne van der Bos. Iconen van de keertsport. Teken Triemstra en Gert-Onne van der Bos. Teken Triemstra en Gert-Onne van der Bos. Teken Triemstra en Gert-Onne van der Bos.
1: Nou, Skelte, ik hoop hè, dat je er blij mee bent. Dus even Pieter Wilkens nog even. En het versje gaan we tegen Teamstra en Gert-Anne van der Bos. En hij heeft het versje gewoon vregen voor de keertstoppers, Bart en Piet Venema. Wat zit er weer mooi op naar de tijd, jongens. Nou, ik heb nog 4 minuten en ik word volgende versje. Nou, dat is maar 3 minuten. Nou, maar eens even zien hoe we dat nou weer oplossen zullen. Dan heb ik deze minuten min. Nou, van... Dan plakken we er nog wat bij aan natuurlijk. Maar het festje gaat over iemand die het kroept. Ja, ja, hij woont kroepend. Kroepend, waarom? Dat zijn ze vroeger wel van mensen die emigreerden. Dan kwam dat en dat was natuurlijk net zo makkelijk. Dan kwam je daar aan en dan wist je net hoe dat allemaal moest. En je kon de taal net. Wat een ellende wie dat toen. Maar een soort mensen die hebben het dus wel helle. Maar het festje is van moed en fun. Alle moest hij kruipend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen- en buitenland. Het is Overvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek, het piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur. Frisianemix.

Nou, Thomas, you've never been this far van Conway Twitty. En daarvoor het Alpen. Wat even. Even over de toetsje druk, want ik krijg er zo'n echo in. Maar dat heb je me gelukkig net yet. Het eerste festkeer in de tweede uur van de Friesiane mix. Weer Alpenecho van Yoshi en das Bernstein Duo. En daar kon weet, weet hij wie dus, You're Never Been This Far. En dat weer een countryfestje. Ja, dat lijkt de oorsprong wel een heel lang uit me gaan natuurlijk. Maar even naar in augustus, want dat is het haast. God, dan hebben we juli overhand. Meestal in augustus, dan rennen we allemaal een beetje naar de jest. Maar fijn, we krijgen eerst nog wel mooi waar. En op 1 augustus is er van de hiersten liefhebbers weer wat moois te beleven bij het Concoursje Piek Ries. Ja, het is net meer in Ries. Het was destijds in Hemelum en daarvoor nog in Koude. Maar nu is het ja, eigenlijk net, het jet nog wel Ries, maar het is eigenlijk harig. Allemaal harig dat ik dan heel lang bij Waai luid, maar het lijkt tussen Balk en Ries in. Bij de manege. Het grootste hippische evenement van de regio stiert hier in de kranten. Het viert haar 80-jarig bestaan en het belooft een dag vol topsport, shows en gezelligheid. Op het terrein van de manege Kastelon aan de Wildemerkwaai in Harig staan spectaculaire springwedstrijden en oorspan sportcentraal. En daarnaast binnen demonstratieshows en activiteiten van jong en oud. Ik liefhebbers van Friese hinders, Tuurgines en Hecknies komen volop aan hun trekken. Nou, als je daar van horen wees kan, dan succes het, dan maar we daar maar even heen. Nou, ik heb er een mooi festje bij. Het is van de groep Samar en die komen van de Hoske. En die jongen, hop, maar mijn zwarte

Nou, een mooie potpourri van Jantje Koopmans via dat liedjes van vroeger. En dan voor de Leitans Kiffelgroep, hey zusje, aardig zusje. Maar nog even over dat... wat heet dat nou eigenlijk? Even over dat... concoursie piek. Ik heb een berichtje gekregen van Henk Jansen. En hij zei, wij beginnen daar als omroep al heel betijd heen. En eigenlijk beginnen we al om 8 uur. Of dan willen we graag om 8 uur al beginnen. Maar dat de mensen de eerste daar dus komen. En dan maak je daar een reportage van. Maar daar heb je een programma van zo'n tot een jongen. Hoe liep het dat? Kunnen we daar wat om verhoren? Nou ja, fijn, dat ken natuurlijk vol. Die hebben dus nou de herhaling van dit programma. Nou, er komen dus nu dus net van zo'n tot negen, maar van 6 rond 8 uur. Van 6 rond 8 uur. Dus had je daar altijd naar jaren, denk dan even om, dat je van jaren dus oogstemmen moet. Nou, toen maar, dat heb ik dus even zijn. En toen maar naar dat liedje van vroeger, dat denk ik door de nog een van vroeger rond. En dat is van de Wico, mijn afgevisser. En dat gaat over het vliet. Dus een zwarte haan. Ja, tussen Vliet en Zwarte Haan. Dat is misschien wel een heel groot gebied. Maar fijn, daar werd een mooi feestje van maken.

Ik ben in Afrika een soort mensen die nog praat in een taal die wij dus wil verstaan. Ja, die u zich wil verstaan. En dat is het Afrikaans. Dit vind je een festje uit die contraille waar je Kurt Darren je te de zanger. Mijn meisje. Nou, fijn. Eerst Friesland en toen Afrika. Nu zitten we weer in Friesland met het volgende festje. En dat is van Bolzeter. Het zeilschip Sipke Opperdiek. Ja, Sipke die zongt het natuurlijk zelf. En dat gaat door de PC. De PC die is hier trouwens in Frentschir.

viert het lekker en die naam doet dit besluit. Als deze omloop al is, dan geef wij er even uit. Jouw matres even rennen, want dan is weer een joostie.

De deurzakkers, wie in dit mooie zakkers lekker door. Even naar de verzoekjes. Ik ken nou verzoekjes hè, van Jannie Brandsma, van de Jouwer. En dat met die weer van Roy Black. Waarom heb ik nou zo'n echo? Zo'n echo, dat is toch wel heel vervelend. Is nou, nou is het ook hoor. Even zien, Jannie de Vreugd van Roy Black, California Blues on. En die heb ik wel even van die kleersteen. Maar nog even, want van de weekend toen kwam ik meisjes in. En die zijn er vrije wijkers een plaatsje on. Maar er is niks van komt. Dus in ieder geval, je hoort net. Misschien hebben we net terug weten hoe je hem op WhatsApp komen van de omroep. Dan moet je hem gewoon het telefoonnummer even in je lijst zetten. Sorry, dat moet net, maar dat kende dus. Dat moet me dus van wie dwan. In je telefoonlijst zetten het telefoonnummer van Radio Spannenburg. En dat is 051-Fjouwer. 051-Fjouwer. 602-121. Dat is het gewone nummer. En dan denk je, ja, dat kan net met 06 wijzen, maar dat is net zo. Want dit nummer, als je dat in je telefoon hebt en in je lijst zetten, dan kan je dus daaronder op een knop drukken en dan komt dat nummer ik op in jouw WhatsApp-list te staan. Nou, dan kan je dus daarop mooi een plaatsje omvragen. En dan krijg ik dat hier in het scherm. Ik heb drie van die schermen hier van mij staan en op een scherm. Daar staan alle WhatsAppjes. Maar helaas is er maar één, die is van Skelte. Die weet precies hoe het moet. En Jannie die doet het op mijn eigen telefoon. Maar je kan dat gewoon op WhatsApp van Radio Spannenburg dan. Nou, nog even 051-Fjouwer 602-121. Nou, zo zeggen ze, toch het is, dan zoek eens wat te vaker en fysiekje. Het is wel leuk dat er eens een fysiekje binnenkomt. Maar de eerste, dus die van Jannie. California Blues, Jannie. Het is vast een heel mooi festje, denk ik, van Roy Black.

Een geweldig goeie groepje dat er vrij buiten zitten ze. Ja, prachtig. Ik ben je nooit vergeten. Nou, Skelte, wie weet ik dan net vergeten? Skelte. Nou, hij had dan nog wel een stikje op steen. Hoi, Romke Scrooter. Mooi al die keertsplaten. En als toch even niet een draaier kiest. Ja, om het auto te leren. Nou, hij wil graag bouwen een greetje hebben. Maar keertsen is mooi werk. Nou, dat zou best kennis kelden. Ik had geen klap verstaan van jongen, maar doe maar, jij bent binnen de wijf van mezelf. Nou, jij bent een bouke Greetje, maar je keertsen, dat vinden ze mooi werk.

Nou, ik dacht even een bosje rozen voor de koning, voor de koning van het PC. Maar dat pakt wat verkeerd uit. Het is een hele orfestkoor rozen. Maar het weer volgens een Wico's. En ik denk, ja, de Wico's die komen direct van die kant op een Frenzy Toy. Nou, fijn, dat doet er ik net aan. Dan drijven dus gewoon wat oors. Want de koning, de koning die dat joert werd, dat, die mij wel die kritiek vastrozen. Maar het is nou nog wat een stroef begin, staat hier op, wat is dat dan? Oh, het Lemsternijs, stroef begin van de partij van Johan Sipma en Bertsma. Nou, ik had er geen vertiel van, dus ik bemoei me er verder net mee, maar het is wel fijn voor de winnaar natuurlijk. Ik heb een van de laatste versjes, ik heb nog 4 minuten. Nou, dan ben ik nog 2 stikjes, denk ik. Maar vast tegen dank voor het jaren naar de muziek. Ik voor de appjes die ik kreeg. Ja, scheld, dat is ik hartstikke bedankt, jong. Ik hoop dat er stadig nog eens wat meer komen. Maar René Carol, die heeft een mooi versje geworden. En dat is een polka, de Rozenpolka. Nou, graag een naar je wieken. En zo is het. Ja, ik krijg net een zonnesteek van de hitte. Het wordt nooit goed, het werd wat noviger.

Meisje, even ter aanvulling nog even dit en dat. Er is het net alleen een PC op een French, in Frenchier. Op Frenchier. Maar ik op een lemmer is een feest. Daar is het Scootsiesielen. En de volgende plaat gaat even naar de winnaar van het Scootsiesielen op een lemmer. Dat is van Jantje Koopmans. En het gaat ik over rode rozen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 7 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

en Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

take this anymore.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: never meet again.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM. That's what they dance in Colombia.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Kinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Resalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. Dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al de steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neten.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met Ben.

allemaal Theo's van de WC Experience. Mooi, van harte welkom bij Streektaal Radio op vakantie. En we zijn weer op vakantie en we hebben weer een koffer vol met covers meegenomen. De allermooiste Streektaal songs van de covers die we allemaal wel kennen. In Engelstalig, Nederlandstalig, Franstalig, Duitsstalig. Hebben wij de covers uitgezocht in het dialect. En dit was dus allemaal Theo's, kennen we ook allemaal wel. WC Experience. Jullie kunnen allemaal doorgaan met reageren via Streektaal Radio. @hotmail.com streektaalradio@hotmail.com of WhatsApp en Zegno 06-1267-8253 06-1267-853. En we gaan verder met een nummer dat is ook een wereldberoemd. Baila, baila met Maria van Jimmy K. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie van ondergetekend. Dus gaat wat mis? Ook in de vakantie komt het gewoon door de computer.

echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

En dit was Robje W. met de Bad New Blues. En Robje W. die komt uit het oosten van Nederland. En heel vaak zit hij in het Luttershand en maakt daar hele mooie opnames. Als hij een mooie clip gaat maken. Voor het volgende nummer gaan we helemaal weer terug naar Groningen. Naar de Riefzand. Ja, maar tegenwoordig hoor je niks anders. Zorg dat je een noodpakket hebt. Maar wat moet er nou in een noodpakket? Nou, luister maar eens naar de Riefzand.

Hey Kitty, La Bamba. Ja, iedereen kent de originele wel van van Amsterdam. Big City van Tol Hansen van jaren geleden. Maar La Bamba heeft er een mooie Limburgse versie op gemaakt van Hey Kitty. En toen we toch in Limburg zijn, even naar rechts komen we terug in Duitsland. Dit nummer was nou 50 jaar, nou 40 jaar geleden. 40 jaar in die buurt. In de oorspronkelijke titel van Peter Maffay. Een grote hit in Nederland. Iedereen zong het mee. Maar Kocht die denkt, ik kan het nog een keer. Ik doe het in de Limburgs. Doe!

En dit was een nummer van Noud Bongers. En Noud die komt uit Brabant. En daar hebben ze een paar jaar geleden een heleboel nummer van de Beatles vertaald in het Brabants. En dit is er eentje van Het komt wel goed. En Mella uit Limburg die denkt, nou dat is zo'n heel mooi nummer. Dat hoor ik regelmatig op de radio. We'll meet again. Laat ik daar eens een mooie Limburgstaalse versie van maken. Dat heeft ze gedaan. En op de begrafenissen en crematies wordt dit nummer heel vaak gedraaid. Mella, we'll meet again.

Ja, René Beverwijk uit Groningen, die heeft de pest aan fatbikes. Hij had ik wel gehoord. Een mooie cover is dat van de oorspronkelijke nummer dat we allemaal wel kennen van jaren geleden. En wat dat betreft, René heeft die groot gelijk. Al die fatbikes, die rijden allemaal veel te hard. Ja, en je weet niet wat je... Wjoeps, en dan zijn ze alweer voorbij. En soms tegen je aan. Kan allemaal gebeuren. We gaan eens even naar... Ja, naar Utrecht. De Joekies, die hebben een eigen versie gemaakt van een nummer van Plets van jaren geleden. Ik wist niet dat je kwart werd. Ik ook niet, maar... Ik bedoel, ploeg niet, hoor.

0: Streektaal Radio.
1: Geert Plaat. Muziek voor Groningers, Limburgers,
2: Friezen, Overijsselaars, Brabanders, Zeeuwen, Achterhoekers, Drentenaren, Hollanders, Utrechters, Gelderlanders.
1: En voor Twentenaren. Muziek gewoon in de eigen streektaal. Maar ook gesprekken met artiesten, boeken, gedichten en alles wat met de streektaal en dialect te maken heeft. Presenteert Ben Nijkamp, Streektaal.

Ondanks, ze komen in de Achterhoek en we hebben een hele speciale versie van het originele nummer. Dit nummer van Ondanks heet Air Fryer. Maar wie Ondanks kent, die weet dat ze allemaal van dit soort muziek maken. En binnenkort komt er een nieuwe uit en draaien we die ook weer gewoon. En Limburg, daar maken ze een heleboel muziek. Ook dus ook een heleboel covers zoals deze van Gino. En let op, je kunt gewoon best meezingen. Wacht maar af, Maria.

Drent uit Drenthe. Die heeft een nummer opgenomen dat heet Sterrennacht, wat ze zojuist horen. Ja, dit nummer is in meerdere dingen uitgevoerd. En oorspronkelijk is het allemaal van Vincent van jaren geleden. Want daar ging het over Vincent van Gogh. Dat hij dat hele mooie schilderij schilderde over de Sterrennacht. Denise Kerkhoff, die komt uit de Achterhoek. Ze zingt heel vaak in het Engels. En af en toe maakt ze ook een heel mooi nummer in het dialect. Ja, en dit is een nummer van Anita Meijer. Maar zij heeft er een Achterhoekse versie op gemaakt. Geloof je het allemaal nog? Nou, als ik het zo hoor, ik weet niet wat ik moet geloven. Maar het blijft gewoon geloven. Denise Kerkhoff.

Jan Biggel, ja, die kan er ook wel van daar in Brabant. Regelmatig te zien op televisie. En dit is er eentje, ook een bekend nummer. Hij zingt Ik Wat Lord. En daarna krijgen we de vrolijke trompetjes van Gert Ekkelboom. Want het uur is bijna weer vol. En wij zien elkaar dan weer terug aan de andere kant van de nieuws en weer zware met nog veel, veel meer muziek. Tot zo!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20, die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen, reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect doe niks meer zeg. Moen al besteed, ben niet vergeten. Bloos niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neen.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Een nieuwe steen in de muur van Gristle uit Zeeland. Ja, iedereen kent natuurlijk wel de Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Maar dit was de Zeeuwse versie. Mooi. Welkom bij nog een uur Streektaal Radio. En met een heleboel covers. Een koffer vol met koffers hebben we meegenomen op vakantie. En de volgende kennen we ook allemaal wel van de uitvoering van Borikito. Maar dit is er eentje van de Regga's. En die heet de Ezel. En nog even de techniek en presentatie dan van ondergetekend. Dus gaat er wat mis in de vakantie, komt er geheel en al door de computer.

0: De Streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.
1: Ja jongens, opname, vier tellen na nu.
2: Ik zeg oeh! Ik zeg ah!
1: Ja, hallo, hallo, hallo, stop maar, stop maar, stop maar. Harm, jongen, je bent veel te hard. Doe het eens wat zachter.

0: dat is te zacht, hoor.
1: Ja, te zacht? Ja, wat moet ik nou?
0: Ja, Harm, als je nou eens 5 passen van de microfoon gaat afstaan... en dan net zo hard als de eerste keer. Oké.
1: Okay. Ik zeg... Oeh!
0: Nee, dat is weer te hard. Ga eens achter die deur staan. Ja?
1: Ik zeg... Oeh!
0: Ja, klasse. Opname 4 tellen naar nu.

0: stop maar. Die wordt niet wat. Harm is gek.
1: Ja, Oerend Hart kennen we allemaal van Normaal en een heleboel andere bands die het opgenomen hebben. Maar dit is van Harm Oet Riesen van jaren geleden. En dit nummer was Oerend Zacht. Harm op zijn klompen in de studio. En och, we gingen het allemaal mis en we gingen het allemaal leuk. Maar het is een heel mooi nummer geworden. Harm Oet Riesen was dat. En Eltje Dodema, die heeft ook een hele mooie cover opgenomen. Een wonder voor mij. En luister maar eens, dat ze denken, hé, dat nummer ken ik. Nou, dat klopt. Een wonder voor mij.

Ja, de Hofband. Ze komen uit het oosten van Nederland. En ze hebben over kip Johan ter Velde. En eigenlijk, de Hofband is een carnavalsband. En dit nummer zongen ze altijd daar als ze carnavalfeesten hadden. Kip Johan ter Velde. Kun je nagaan wat voor carnaval ze er allemaal vieren. In Twente, de Hofband. En we gaan Limburg. Gin en Tonic. Niet zo heel lang geleden. Ik kende het allemaal. Stond het in de top 40. Maar dit is Limburgse uitvoering van Kiki.

0: buurman.
1: Leon Moorman, die denkt, hier in het oosten, dat is een heel mooi nummer van Beyoncé. Laat ik het er zelf opnemen. Toen denkt hij, waarom vraag ik Beyoncé er niet bij? En samen hebben ze een nummer opgenomen. Hier in het oosten. Anneke Douma komt uit Friesland en die heeft ook heel mooie nummers gezongen in het Fries. En Kuffers heeft ze ook genomen, zoals andere. En ik weet niet of ik goed uitspreek, want mijn Fries is ook niet zo goed als het wezen moet. Ik zocht de zinnen undergeen.

Angelina die denkt, wat vader Abraham kan, dan kan ik ook. Het cafeetje, het kleine café aan de haven, vader Abraham, wereldberoemd. In 398 verschillende talen over de hele wereld opgenomen. Zelfs in China stond hij nummer 1 met dit nummer van Pierre Cardin, vader Abraham. Het kleine café aan de haven. En het was onder andere het tweede Nederlandse volkslied als Nederland moest voetballen in die tijd. Azad, Wim Pim uit Brabant, die denken... Hey, tieners, hoe is het nou met tieners? Nou, weet ik veel, we gaan er gewoon even naar luisteren. Azad en Wim Pim.

0: graag de groeten doen. Of doe je zelf vinders in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.
1: Hey, ik ben Jordi Spellens en we maken het ramgezellig.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met Ben.

En dit was tegen categorie Akkerniederij. Kom ik er dan eerst speciaal voor Remco. Maar Remco die is op vakantie. Die zit lekker in Oostenrijk boven in de bergen te jodelen. Maar dit was toch een broekduo. Blief toch, Bibi. En stoppen ermee het broekduo na heel veel jaren en heel veel internationale optreden. En binnenkort hebben ze een groot afscheidconcert daar in Markelo. Van Markelo gaan we eventjes naar Oost-Friesland. Nee, West-Friesland, naar Schotwold. Ja, die hebben een afscheidconcert gegeven, want die zijn er ook mee gestopt. Maar iedereen in Noord-Holland, die blijft maar zingen. Iedereen wil Schotwold.

wil u wat zeggen. Wat nog nooit, nee, nog nooit tegen iemand zegt. Ik hou van u. Ja, alleen van u. En ik wil u nooit meer kwijt. Nee, nooit meer.

Als die Kroeze denkt, wat Matt Koch kan in het Limburgs, dat kan ik in het Twents ook. Doe, maar dan weer in het Twents. I was dat van al die Kroeze. En de Heino's die komen uit Zalland. En die denkt, dat is het mooie aan hoe ook weer zo'n lekkere koffie met een beetje hardrock band. De Heino's.

En dit was ook een hele bekende love heart van... En dit was Appies Hutte met Leughart, geschreven door Wilfried Poorthuis. En die komt uit het oosten van Nederland. Een lekkere cover. Kijk, een slokje moeten we afscheid nemen van twee langs Streektaal. Met een cover vol met covers. En ze gaan we op vakantie. Wie gaat op hoesnaam, zeggen we. Mijn naam is Ben Eikamp, doet Henneha. Dat is ook een keer houden door een groot kamp. Wie gaat op hoesnaam met...

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Alle gap van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de 24 juli 2026. Ja, de laatste juli alweer. En we gaan weer vrolijk verder met Country Folk en Rock'n'Roll. Daar zou je direct naar illustreren. Of de illustreren wel naar, want wij begonnen met Butch Martin. Die komt uit Texas, waar in de hier toe Mojave. En dat we op een cd, daar staat een mooie hinder en wijn. Kreeg als heel vroeger in de 60er jaren. En dan rattelen het speel alle keer. En dan gingen ze op reis. En ze hebben gezien, dat hier we wat een maatje met vroeger de Amis. Die wordt er een dag ik nog. Die heb ik nog van dat oude spul. En daar rieden ze naar mij. En dat is ik altijd wel heel leuk om te zien. Nou, aan de andere kant zit Niels. Niels, hoi Niels.
1: Goeiemiddag.
0: En bij mij zit er een wat van Niels dat een draaien over de taal, leuke muziek en wat nice. En door een stickfest nice.
1: Jazeker, ik heb heugelijk nice.
0: Mooi. En dan ben ik wel even bij de IEP en DAI geweest bij de bedrijven in Wikkel.
1: Nee, ik ben er wel langs erin. Het is
0: drok.
1: Maar ja, ik op het wetter is het heel erg drok.
0: Ja, dat word ik wel lauwe, ja. Maar waarom is het nou zo drok op Wikkel?
1: Er zijn twee boeren, mooie boerderij, even te boeren.
0: Ja, yes, precies.
1: Nummer 3 er ik nog.
0: Ja.
1: Daar riet ik dan net langs. Ik riet het langs 12. Dus,
0: Oké. Maar zo, het komt ook omdat wij een soort reclame ervan maken hebben.
1: Oh, ja.
0: Dat is net via de heen waar het Nederland met de helft minder drank. Zo zijn wij er.
1: We kennen het, proberen.
0: Ja, dat is ik. Bier.
1: Ja.
0: Mooi, de Gastelans, het Spanburg, een nice programma. En ik ga zelfs nu aan de man bedankt voor je inbreng. Dat is heel goed, dat heb ik even naar luisteren. We gaan trouwens verder met Except 2, die komen uit Delft. Hoor. En die jongens zijn bij Rome in de stad. Want dat kunnen we zo rustig aan nemen, want the boys are back in town, zo heet het nummer. En dan hebben we het even over wat dames, die heten de Mona Lisa Twins. Met z'n soort bijkomen, daar ben ik nog net achter, want ik kwam ze zien op Facebook. Misschien een heel leuk nummer, maar je catch the wind. Ik denk, gauw de lustra's even jaren letten. Weet je, ik luister, je bent van harte welkom. Begin I accept too.

0: Nou, deze jongen, de tweeling, die kennen het geweldig dwan. De Mona Lisa Twins, hieten ze, en Catch the Wind. Nou, dat zou wel moeilijk wezen om de wind te vangen. Ja, dat is net niet wat draaien kleert, denk ik. Jullie sturen naar Radio Spanburg, Country Folk en Rock'n'Roll. Zij heet het programma. We bent ontvangen in de ether op de 96.4 FM Regio Balk, Regio Heerenveen. We hebben het ontvangen, jazeker, op de FM 106.0 en verder. Op een hele soort oren manier. Zelfs op de DAP-radio. Ja, daar ben ik op te ontvangen. En dat schijnt heel goed te zijn, hè? De ontvangst. En DHB, een hele moeilijke naam, maar die hebben wij helemaal snel vereenvoudigen. Want we hebben van elkaar Denk aan Balk.
1: Oké.
0: Dat kent toch ik?
1: Ja.
0: In plaats van moeilijk heb ik makkelijk dwaan. En dat mensen aan Balk denken, dan weten ze dat de Radio Spanburg er zit. En ze kennen gewoon de luistering. En trouwens ben ik op televisie, weer steeds populairder. RTV Spanburg. En het is nog spannend, want je weet nooit wat er gebeurt.
1: Dan wist dat ik altijd heel mooi te vertellen, ja. Arne.
0: Nou, dat probeer ik maar.
1: Ja, ja, ik heb er ook.
0: Dat nota gaat het al een keer
1: Oké.
0: Ja, in Brabant zitten we inmiddels ook al op de tv. Nu ben ik nog in afwachting op Limburg. Maar dat hangt af van de providers al, hè. Ze trooi houden.
1: Oké.
0: Ja, dat zijn ze. Ja, dat ben ik per juli. We hebben pas in Brabant.
1: Oké. Nou, dan is het juli. Ja, dat is ik al bijna voorbij. Nou, augustus misschien.
0: Nou ja, ik ben nog aan het vregen daar in Limburg.
1: Oké.
0: Hij is benaien.
1: Oh, dat die
0: ene. Ze geloven het dan even. En dat ik al een keer niks. We gaan even naar die keus, Niels. Maar ik ben echt benieuwd wat er in Amerika gebeurd is. Wat in het waant rijden, nog in het waant rijden binnen.
1: Oké. Okay.
0: Dezelfde.
1: Ja, nou ja.
0: Dat was moeilijk.
1: Ja, ik dacht het heel moeilijk. Ik ben iets belangrijks vergeten. Dus ik moest weer even snel opschroeven. Dus, ik ben nog maar 12 van de draaien nummers die eruit ben gingen. Uit mijn hollen. Dat is een beetje het ding. Ik heb even gisteren naar de uitsturing van een van Toris. Ben ik nog even snel bezig geweest om de lijst te updaten.
0: Ja.
1: Ja, nou laat de schijf nog op het bureau. En ik ben hier in Balk. Dus,
0: oh jee.
1: Ja.
0: Wist ik nog wat de eerste draaien binnen?
1: Van vorige week? Ja, dat weet ik.
0: Ik ben alle keer in blauw. Want zijn er bij elkaar ook leeg.
1: Nou, ik weet net of Ella Langley maar Be Her op 3 stiet. En Taylor Swift maar I Know It, I Know You op 2 stiet. En Ella Langley maar Choose in Texas op 1 stiet.
0: Nou, ik heb maar nadruk.
1: Gelukkig heb ik de top 50 vol. Maar ja, die erin komen, die weet ik. Maar wie er nou uit binnen ging, ja, dan weet ik maar 2.
0: Oh,
1: en dan ben ik met de draaien uitgegaan. Ja. Slecht voorbereid. Moest snel van de morgen. Of dan van de middag.
0: Dat is maar even met de witte vinger, ken ik.
1: Ja, nou ja, ik weet gelukkig hoeveel wat de dalers en de stijgers binnen. En, ik weet in ieder geval het belangrijkste wat die eruit is gegaan. Dus ja, dat het was geen pluspunt. Maar ja, die treden, dat is een beetje een...
0: Dat is een verrassing.
1: Ja, is een verrassing.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hot Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, want we zijn onbeland bij weekend nummer 30 van de Hot Country Songs Top 50 van 2026. Ja, wat ik al zei, er zijn de drie nummers binnen eruit gegaan. En van die drie weet ik er gelukkig twee. Maar ja, diegene die het onder ons stonkst, ja, die week 14. Want ja, ik heb Mikkel uit onze playlist al voor hellen. Wat ik dus al zei, gisteren snel nog even elke vreed probeer ik de lijst ik op onze

Spotify-lijst te verschijnen en up-to-date te houden. Dus ja, voor de mensen die het verder willen weten, ja, wordt het op vreed al een beetje spannend. Maar ja, wat weten we dan wel? Nou, we weten in ieder geval wel dat Riley Green, My Change My Mind, ja, die stond vorige week nog op plek nummer 10 en die er deze week uit. Dus ja, dat is al een hele grote verrassing. En daardoor krijgen we dus 13 dalers en 21 stijgers, omdat dus Riley Green van de nummer 10 ook hit. Ja, ik, Corey Kent en Co Wetzel, mooi Rocky Mountain Low, die stond een beetje in de top 30, die er ik uit. Ja, wie er dan ik uit is gingen, ja, dat weet ik helaas net meer. Want ja, mijn Huddersky vloot dus en daar stond alles op. Maar ja, dat droog krijgen we weer 2 nieuwe nummers in de lijst. En een nummer waarom van ja, eigenlijk wel een 2-3 weken absentie. Want waarom in de lijst op plek nummer 50 is Megan Maroney, mooi Madison. Die weer even een paar weken uit, maar komt als hekkensluiter weer in de lijst. Mooi Madison. Het is week nummer 12 dat het nummer in de lijst zit. Ja, de heeste notering van dit nummer is dan wel plek nummer 11. Ja, toen ging ze eruit. Toen ging ze wat verder naar beneden. Want ja, komen we een nieuwe nummer zien. Maar ja, toch is Amerika nog net helemaal clear, mooi. Het nummer Madison van Megan Maroney. En daarom is plek nummer 50 deze week. Ja, een plekje daarboven komt naar binnen in de lijst. Vincent Mason, mooi What You Want, komt naar binnen op plek nummer 49. Ja, en dan gaan we al naar de klapper van de week. En daar mogen we wel even een stukje omheen. Want op 50% van de lijst, dus op de helft, op plek nummer 24... komt naar binnen, Tucker Wetmore, mooi Who Told You That. Die komt dus naar binnen en ja, zien het vorige nummer. Sunburn, die er ik nog steeds zien op plek nummer 31. Maar ja, hij heeft alweer een nummer. Die komt heger binnen en is nog net heger geweest dan ja, zijn vorige nummer. Zijn vorige nummer, Sunburn, kwam op plek 23 als 7e notering. Maar ja, die Tucker Wetmore, Who Told You That, komt dus als klapper van de week binnen op plek nummer 24. Ja, dan gaan we dus naar de top 10. En ja, ik zei al, de nummer 10 van vorige week, die ja, die er helaas helemaal uit. Ja, dan hebben we weer een nieuwe nummer 10. En die is voor Ella Langley, mooi Loving Life Again. Vorige week ging ze de top 10 uit op plek nummer 11. De eerste notering van het nummer is de 4e plaak. Stiek nog maar Santje Wieken in de lijst, maar die komt van de recentelijke nieuwe album van Ella Langley. Jou. Ja, daarboven, Blowstein, vergeleken met vorige week, is Jason Aldean, Don't Tell On Me. Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room, Bloodstained op plek nummer 8 vergeleken met vorige week. En ik Blowstained vergeleken mooi vorige week is Be By You van Luke Combs. Ja, en daarboven, ik weer eentje, die is Blowstained. Morgan Wallen, Don't We, Bloodstained op plek nummer 6. Dan hebben we toch nog een verschoning in de lijst. Want Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, stond vorige week op jou. Dit helaas een plekje naar beneden, naar plek nummer 4. En die heeft dus een stuivertje wisseld. Mooi, Stella Lefty, mooi het nummer Boston. Die heeft al een hege notering gehad op die 4e plak. En ja, kijk nou weer waarom nooit die 4e positie. Wie weet wordt het een sluipertje richting de top 3. Dat wist het maar nooit. Maar ja, dan is altijd even de vraag. Wie is dan de nummer 3 van deze week? Nou, laten we er even snel naar luisteren. Want dit is de nummer 3 van deze week.

Ja, ik deze week bloedse de steen Ella Langley, Be Her, op plek nummer 3. Is dit nou 22 weken lang in de lijst, mooi dit nummer. En ja, bloed de steen. 22 weken lang in de lijst. Hij is dan de tering is dan wel die tweede plak. Maar bloed de steen op plek nummer 3. Ja, dan gaan we nou de nummer 12 van deze week. En ja, die klinkt dus volgt.

Ja, ik bloos tegen de Taylor Swift. Mooi, de titeltrack van Toy Story nummer 5, I Knew It, I Knew You. Zoals wekenlang in de lijst, kwam binnen op die eerste plak. Maar is helaas alweer waarom drukt naar die tweede plak. En dat blijft ik rustig staan. Ja, en dan kan er altijd maar één de beste wijze. En de voorspelling van Anne van den Berg, nummer 1 van Truijen, bloeien die steen. Ja, die blauwe steen. Ella Langley, Choosing Texas. Ja, dat bloed gewoon een goed nummer. Ik kreeg van de week al een filmpje van onze technicus, de enige echte Johannes de Vries. Want ja, die zeg onze collega's in Hilversum, nooit 538, en dat draaide dus het nummer. En die zei van ja, ik weet net dat hij in de lijst zit. Nou, hij zit al 39 weken lang in de lijst, Johannes. Dus bij deze, screw hem alsjeblieft even op. Ten tweede, hij had een paar weken op de tweede plak staan, maar stiek gewoon weer rustig op een derde plak. En het Sayerium met de zal. Country komt dus ik wat meer op de Nederlandse radiostations wat meer omheen. En ik dus dit nummer. Daarom kruimen ik weer helemaal. En lang die Choosing Texas. En volgende week hebben we maar weer zien wat de lijst Guidoan. Misschien dat Stella heeft hij weer wat meer omheen komt in de lijst. Maar in ieder geval, dit is nou helemaal Choosing Texas van Ella Langley. Just

Niels, waarom durven we net zoals we het willen? Ik hier mijn keuze er al achter ons in, maar ja, dan vergeten we nog iets. En dan ja, draait er het net. En dan hebben we radio stilte, dat wilde ik net. Je komt nog even een keuze van mij erachter. Dit is de nijste van Jelly Roll en Hands Up.

0: Ja, de moest erin even hulp hebben. Post Malone en Morgan Wallen, mooi I Need Some Help. En de vorige week nog Jelly Roll, mooi Chinaai nummer, handen omhoog.
1: Hands up.
0: Ja, hands up. Ja. En net handen omhoog of ik schiet. Nee, gewoon even een feestje bouwen.
1: Ja, maar dat kan nog wel zeker.
0: Ja.
1: Kan je een klapperpistool hè?
0: Ja, nee, maar dat wordt ik al zeggen, Sjoen. Dus dat heeft geen, dat heeft geen zin. Dus,
1: dat is ik weer, ja. Oké, je luistert naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. Eerst even een mooie deeling, want er is Joodek Heffenboeren. En er binnen stikken wat, die binnen jou. Je hebt een huis, die kan je even zien. Ik heb hem morgen even bij de Guitenhouderij geweest. In, bij Veldman, dat weet ik, drak. Er weet van alles te keep, onder de warnies.
0: Oeh.
1: Dat is ook wel lekker, hè? Ja,
0: Hier is van Guiten ook?
1: Ja.
0: Zo.
1: Dus even zien, familie Dijkstra, als boeren, familie Dijkstra is Iepenhuis, even zien Terpstra en gebroeders Visser. En die kan je tevens even de Vergister bezien. Die hebben voor de Vergister naast de burgerrijstingen. En dat is ook wel heel interessant. En draaier, mechanisatie en constructie. Nou, dat de vermoeden 11 uur begin en tot 4 uur ben al die bedrijven. En je hebt niks voor ze. Net stinnen en drinnen. Wij gingen alweer naar de muziektaf van onder woorden Lindisfarne. Die heeft vroeger Hitsand. Ze komen uit Engeland bij. En vanmiddag je wordt nummer Why Can't I Be Satisfied? Dan gaan we naar de nieuwe Turboskief. Ja. Hij is van de Bauza. En dat is een trio. Kom helemaal uit Noorwegen. Waar hier bij Radio Spanburg. Hoe is het mogelijk?
0: Nou, ik ben de lijst nog geweest.
1: Ja?
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja, lekker vakantie houden, 12 weken lang.
1: Juist, dat is mooi lang. Hè?
0: Ja.
1: Ik ken het net als filmpjes en zo.
0: Nee, dat moest echt heen.
1: Ja,
0: zelfs een deel van de Lord of the Rings. Het Lord of the Rings, ja, maar. Nee, Star Wars is opgenomen in Noorwegen.
1: Ja. Is er nooit kouder in Noorwegen?
0: Of nee, het is daar krekse warm als jaren.
1: Oh,
0: alleen nog, de kwaliteit van de lucht is daar wat minder broeierig dan dat wij het hier hebben.
1: Juist.
0: Hier is gewoon warm, en daar is gewoon lekker warm.
1: Goed zo. We gaan van de Bauza, daar zouden we even een nummer van draaien, wat heet Lose Myself. Nou, dan gaan we eerst verder met Lindisfarne.

0: En toen hoorde erop.
1: En dit bij de nieuwe Turboski, de Bauza, de trio uit Noorwegen. Maar wij en Loes, mijzelf ziet er dat nummer. Nou, in Koudum is momenteel het Zimmerfestival bezig. En als even zien wat houdt dat in. Dat is vanmorgen 10 uur begin tot 4 uur er. Dat is braderie waar de ambacht ben daar. En dan na 4 uur is er muziek bij het café Spoorzicht. Dan staat we niet bij wat voor muziek. Dus een verrassing. Ik zou zeggen, nou, dan moet je maar even...
2: Dan moet je beginnen.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd wie er... spilling in en jong in en nog van alles. En
2: nou ja, als je geen zin hebt om nou het ziel niet te zien, dan kan je altijd daar even heen.
1: Ja, waar is het ziel gehoord?
2: Staven.
1: Oh ja, Staven. Ik heb het mooi gehad, maar ja, ik had nou even drak van. Dus,
2: en hij is mooi weer rustig.
1: Mooi, ja, dat wist ik. Mooi hij een rustig.
2: Nee, ze ben nou in Staven.
1: Nou, ze zijn mij benijden. Er zit bovenin, dus... ik ben naast heel benijd. Ik doe een scutjesjournaal er even voor. Ah. Jongen even. Er is meneer Max bij.
2: Oké. Okay.
1: Wist je dat wel?
2: Nee, ik zag alleen naar de wedstrijd en dan vind ik het gedaan. Maar ja, oh, nou zeg je het, dus je kent de eerste oren in het zin.
1: Nee, dat is ik wel goed. Dat had de spanning.
2: Ah ja, kan je de televisie jongens zetten?
1: Ik zal even zien, je hebt van nou locatie, haven, eetcafé. Nee, dat is... Steed verder... oh, hier is ik, je ziet ik nog wat. Even zien, een bierfiets, hebben ze er ook.
2: Oh jee.
1: Oh jee, oh jee. En keep een kop, tilt, man. Nou, verder heb ik niks, nee. Het zijn mij benijden wie er is. Volgens mij gaat het bos met daar wat ik hier zoog. Maar ja, het is al wat, want je ziet niks verder bij. Nou, oké. Okay. We gaan gauw verder met je leuke muziek. We gaan onder woorden hier naar Rowan. Ja, ik heb bij Flintwijk, heb ik dat even zoen. Dat weer voor Limburg in. Dat zijn je populairste nummers. Van Rowan Hezen, die weer voor El Ingen. Dus okay. Voor de regionale zender van Limburg. Nou, ja. Nou denk ik dat de luisteraars dat instuurt, hè. Want ik heb er een hele oren voorstelling van. Ik denk, nou, op Ingen, dus die bestel maar. Dan maak je maar graag een glasje bier. Maar nee, helemaal niet.
2: Nee.
1: Dan staat op Ingen de peil in brand. Nou, ik denk dat we die toch eens even draaien bij Radio Span.
2: Oké.
1: Okay. Het is wel een heel mooi nummer, ja. Dennet van. Nee, die hebben wij, Rick. En dan hebben we een nieuwe band, de Black Iris Band. Nou, daar binnen wat vrouwen hier, ze binnen wat op leeftijd. Ik kwam Rick weer achter via Facebook. Want op Facebook, dat zie ik wel gauw eens in wat muziek uit. Ik denk, hey, ken we helemaal niet. Ken we alleen van Radio Span. Want dan schrikken de mensen, ik weet of ze breed door. Ze is een nooie, daar heb je hem. Of niet. He? Maar in ieder geval, ze vindt het wel heel mooi. De Black Iris Band heeft van mij een traditioneel. Want ja, die heet Susanne. En ja, die is op verschillende manieren. En deze band kennen dat ik heel goed van. Je moet er maar eens even naar hier. We gaan eerst naar Rowenhuizen.
3: Toen ik nog heel klein was... van het leven niks begreep, alleen maar spul, dood en sleep.

0: En dit is hele mooie muziek van de Black Iris Band. En oh, Suzanne. Ja, je bent dit vrolijke muziek. En als je net vrolijk bent, dan word je er wel vrolijk van. En misschien heeft hij de radio. Ik wil nog bij de skippers. Dat weet het ik nog wel.
1: Nee.
0: Is ik mooie muziek op wetter, of niet, Niels?
1: Nou, ik denk dat de meesten wel merendeels onze collega's van Omroep Friesland natuurlijk pakken. Want ja, die willen het verslag jaren. En de zielen zelf van de scootjes, ik denk dat zij meer bezig zijn met schreeuwen dan dat ze echt ontluistering kennen.
0: Ja, vorige keer wel. Heb ik een steekje zien, want ik denk, oh jee. Het is net al een keer pijs en vrij op het wetter.
1: Nee, daarom. En dan moest de kop erbij hebben. Dus ik denk dat een afleiding net echt handig kan wezen.
0: Nee, maar dit is opleidende muziek.
1: Oh.
0: Of nee?
1: Ah ja, het kan. Maar
0: het kan.
1: Ik denk dat we dan wel meer echt de piraten...
0: Dat denk ik ook, boy. Ja.
1: Echte zeemansliederen even met te draaien. Dan zou het misschien wel kennen.
0: Nou, we gaan eens even hier naar die keus. Misschien dat giet het tikkant.
1: Nou, nee, ik ging het eerst even op een orenkant van. En dat had ik een beetje te maken maar volgende week is sneuren.
0: Oh jee.
1: Dan krijgen we een Liedse verhoring in de ochtendprogrammering.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, ik ben benijd. Ik heb er niks van yet.
1: Nee. Het is juist er al eventjes even overlegd met onze collega's van de omroep. Mooi we even die noeren nemen. Oh. En we hebben de goedkeuring gekregen. Want volgende week is sneuren, 1 augustus, dan hebben we Concours Jibiek.
0: Yes, dat wist ik al.
1: Ja, en dan komen wij ik weer live van het terrein op de radio. Vanuit 8 uur is morgens.
0: Zo, dat is betekent.
1: Tot 11 uur is morgens. 3 uur lang. Dus we moesten even wat collega's even vragen of die de oren worden nou steen. Waaronder dus de gezellige sneurte morgen die vervalt volgende week.
0: Ja, die heeft dus vrij.
1: Ja.
0: Of is dit die ik derde prijs?
1: Nou, dat weet ik dus net. dat let ik om in collega hoor, die op locatie zit. Henk.
0: Ja, Henk.
1: Henk die regelt dat. Maar in ieder geval. Natuurlijk moesten we rondkijken, eventjes bericht van van zijn oren.
0: Ja.
1: En we kregen de goedkeuring, dus volgende week is sneuntemorgen om 8 uur. Dan kan je hem de radio op Spanburg zetten, voor 3 uur lang van locatie van Koekoeriepiek. En daardoor heb ik dus even het nummer van Chris Stapleton en White Horse heb ik te pakken.
0: Ah, ja.
1: En dan moet ik even zien wat we er nog horen hebben, want ik denk dat ik hem dan even ging filmen tot onder de klok van 12 uur.
0: Ja, en nachtwaan, dan gaan we vrolijk verder.
1: Ja,
0: hè?
1: Dan gaan we vrolijk verder. Ja, mooi, ja. Mooi programma. Maar ik zal alleen maar verzorgen dat het oer even vol komt te zetten. Mooie muziek.
0: Dat is heel mooi.
1: Dus we draaien in ieder geval Chris Stapleton met White Horse. En dan moet ik nog even zijn wat we erachter draaien. Ja. Maar tot zometeen.
0: Oké, tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, luisteraars, zal ik van harte welkom bij deel 12 van Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanbrug. En wij starten met Johnny Cash. En dit weer de echte Johnny Cash, met Folsom Prison Blues. En er zijn een hele soort artiesten die dit nummer ik heb. En dan denk je, dat had krek echt, maar dan is het krek nou net echt. Dat even zat te zeggen. Maar deze weer helemaal echt en ik kwam heel goed over wat hebben we met je leuke muziek voor jou. We hebben wat info en dat komt helemaal goed. We gaan eerst naar een klassieker luisteren of te willen naartje. Hij is van Slim Whitman en die heet het door de Tennessee Waltz. Oh, dat is een heel mooi nummer. Ja, wat ik trouwens diverse bands weer op het repertoire zetten en jaren litten. Maar in ieder geval, deze is van Slim Whitman. Dan gaan we weer naar een nieuwe band die heet Mr. Irish Bastard. Nou, dat is Celtic punkmuziek, Niels. Waarschijnlijk is het wel wat verdij, want dit is okay. Een hele leuke muziek en het nummer, dat heet You Spin Me Around. Nou, spinnen, ja, dat is ik iets hoe nemen we dat? Een soort doos of zo? Ik ken er iets van yet. En dat is, ja, er zijn meer mogelijkheden om dit te doen. Let op het samenzetten. Maar You Spin Me Around. Ik weet niet precies hoe we dat zeggen moeten. Of hoe dat gaat. Maar ik heb er ook nog over. Yeah. Ben jij eerst naar Slim Whitman?

0: punk, daar kunnen we dat onder zetten. En You Spin Me Round, zo heet dat nummer. Dan moet ik even zien wat hier nog is, want er is jongen wat in Abelsgeë heb ik gezien. In het openluchttheater, en dat is ook wel leuk, maar dit waar, in dat openluchttheater, dat heet De Koele. Het is om 8:00 en dat treedt op zangeres Hilde Vos en de Dennis Hendricks Band. Dus dat belooft een hele happening buiten de wort te worden in Apeldoorn, midden in de bossen. En dat is wel mooi. Ik ben er laatst niks geweest, maar dat is heus mooi. Dan zijn de vogeltjes even stil, want zo dan is er weer hele orenmuziek. We beginnen naar Niels Keus en als dat mij is in benaar. Krijgen wij wat heftige muziek of is het vrij rustig?
1: Nou, ik denk ik weer eens eventjes wat verder waarom in de platenkoffer van mij.
0: Ja.
1: En zo kwam ik even weer uit op een dame die Peri Lien nog wel wat singeltjes uitbracht. En wat leuke albums en al het uitbracht. En waaronder dus The Middle, Circles Around This Town. Maar in 2018 kwam het nummer The Bones kwam uit. En dan heb ik het door Maren Morris. Ja, we jaren er net ze hele volle van. Privé is zij weer ze trouwt met mede country zanger Ryan Hurd. Nou, daar heb ik nog wel eens verschillende nummers mee maken. Ja, in 2023 is ze scheiden van hem. En dat is in 2024 Auron, januari. Ja, maar letterlijk dat hier, in juni, kwam Morris naar buiten dat zij ik op vrouwen valt. En daarmee is ik wat meer met vrouwen aan het daten. Ja, qua muziek bloedt het wat rustig. Ze heeft nou wel weer een album weer op naar uit gebracht. Het album Hero, maar dan in haar tweede versie. En dat heet dus A Second Wind. Het album is eigenlijk al van 2000 en Sergien. Dus het album is Tienerlin. Ze heeft het weer eventjes op naar uit gebracht. Het was fine-tuned. En dat hele album kan je ook weer luisteren op de streamingsdiensten. Het album Hero, maar dan als A Second Wind. Maar wij gaan de luisteren naar dan The Bones. Ja, en daarachter hoor, want ik weer een beetje dronken aan het ziekien. Maar natuurlijk hebben we nog wel muziek die we kunnen draaien. Het heeft namelijk het nummer mooie Big X de Plak. En is wel de barsong vriend Shabuzi. Ja, die hebben het door Thuis Home. Die lied erachter hoor. Maar we gaan eerst eventjes luisteren naar misschien wel het debuutalbum. Single, het waar Marsha beroemd is worden. Maren Morris, mooi, het nummer The Bones.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Vanmiddag is het volop simmers in de provincie. De zin is niet volop en er zijn op de temperaturen in de, ja, op grote schaal op de simmerske waren. Dus die is zwakker tot matig wind uit het westen tot zuidwesten. En het wordt via de provincie zo'n 24 graden. In het kustenwatergebied, ja, daar zal het misschien zo'n 23 graden worden. Maar is het alsnog op en top simmers. Of joen eigenlijk, dan int op grondplakken de zinnen nog grommetiert. En de temperaturen die, ja, die nog lang boppen de 20 graden lezen. Daarbij is het warm en heldere simmerjoen. Komende joen is het dan ik, ja, eigenlijk vannacht, dan kwalt het ik op volle plakken nog oude zijn 12 tot 17 graden. 12 graden via de provincie, 17 graden via de naar het kust- en watergebied daar. Later in de nacht, dan neemt vanuit het noordwesten de bewolking ik werd daar. Morgen, ja, dan slaat het waar om. Vanuit de Noordzee wordt koelere oceaanlucht aan viert. Samen met buien. Elke druppel rein is inmiddels meer dan welkom. Dat is dan ik wel iets wat we zissen. Het is, want het is zeer droeg en er wordt in, ja, in onze provincie dan ik steeds meer wel verlangd naar ruim buien. Gedurende de dag dan wordt het steeds meer droeg. En dan hebben we het, denk ik, als we nou regionaal, dan kan het diertje wel stevig terugruinen. En dan kan er plaatselijk zo'n 10 mm vorm wijzen. Dat is lang niet voldoende om de, om de droogte te verhelpen, maar het zorgt lokaal wel voor enige verlichting. Van Simmers temperaturen is ja, eigenlijk op morgen al net meer ja, is eigenlijk in sprake meer. Het wordt zo'n 19 graden in het kustenwatergebied tot zo'n 23 graden. Via de provincie. Daar hebben we een watermatige eerst westenwind en die aan de zee af en toe vrij krachtig is. Dan begint het met flink wat bewolking en lokaal komt er een enkele bui voor, maar vrij snel wordt het droeger en komt er een zinnen erbij. De temperatuur die valt weer wat hoger uit, maar zo'n 20 graden in het kust- en watergebied tot zo'n 23 of 24 graden via de provincie. Daarbij is die de meest matige wind uit het noordwesten waai. Als we naar Suggen de komende weken, dan volgt het mij een langdurige, ja, droge periode, maar dagelijks volop zinnen en via de opbrengende temperaturen. Als we Suggen naar de grote schaal, dan wordt het vanuit Tiesel weer simmers warm, maar letter in de weken zelfs tropisch warm, met temperaturen die meer dan 30 graden breken kennen. Bij u denk ik dat het in het kust- en watergebied gemiddeld zo'n 24 graden wordt, tot zo'n 30 graden via de provincie. En daarmee liek je wel weer aan de voorjoen te steken van een, al via de regionale hittegolf van dit jaar zal de droogte als, maar via de tannemen de komende periode. Ja, al met al is het, ja, toch wel een op en top simmerse periode die eraan zit te komen. Maar temperaturen die op en top tot 24 en 30 graden aan zitten te komen. En dat ik wel even een tiertje bloed kom. De eerste ruimwetter wat er op de planning staat is toch wel, en dat zal dan echt op de snij wijzen, dan zal het op en top reinen. En ik even voor de natuur een echte verlichting wijzen. Ont mijn wieken.
2: Ja, Jan Lolke, bedankt voor die waarbericht. En want oor een keer, we gaan snel verder mooie muziek. Maar we hebben eerst nog even een meideling. Want vanmiddag in Lemmer is ik leuke muziek in de Cubeskist. Dat is het misschien cultuur in de Cubeskist. Ja, ecologisch. Centrum, samen te zeggen, daar kan je spul brengen. Tussen 12 en 14 is dat. En de band heet Celespor. Wat het precies versteed, weet ik niet. Maar wel dat het een trio is en ze doen bluegrass muziek en wat country muziek. Nou, dat is leuk.
3: Nou, dan moest er even heen.
2: Geweldig, ja. Want ik ben wel benijd naar die naam, Celespor. Nooit, het was verjaard?
3: Nee.
2: Heb ik nooit een keer verjaard? Nee. Nou, we gaan gauw even naar Franse muziek luisteren. Ja, deze band die komt uit Frankrijk. Waar precies, weet ik niet. Maar wel dat ze Frans praten, zeker Franse namen. Want die naam is Mes Souliers sont Rouges. Oftewel, mijn schoen binnen Rea. Dat betekent het. En het nummer wat ze zongen en spelen in is Le Petit Loulin. Weet het precies hoe het? Dat kan ik jou net zeggen, want mijn Frans is net zo sterk.
3: Nou, dat wordt het eerst voor Frans les.
2: Juist. Wij gaan daarna luisteren naar een nieuwe band. Die komen uit Australië. En die nemen zich de Cloverhearts. Nou, dat is ook wel een soort Celtic punk muziek. En er zit toch een doelsexpielster in. Nou, je wordt lauw om net. Ik heb dat filmpje gezien. Maar nou, die kennen er wel wat van. Het nummer is ook heel bekend. Want John Denver heeft het nummer ook. En deze die gaat een beetje sneller en een beetje loder. Country Road, zei hij dat nummer. Maar eerst, Mes souliers sont rouges.

0: Ja, Niels zit te swingen op een stoel.
1: Ja, ik heb Pina Hasses nou, sorry.
0: Jongen, jongen, jongen, de kloveraar. Speciaal uit Australië kom je. En de country roads, ja, hele mooie muziek. Celtic punk muziek. 80.000 luisteraars per maand zit hierbij. Nou, dat mag ik wel geloven, ja. Dat is prima muziek, dus. Ja. We gaan verder in dit programma. Of ik eerst nog even wat oors te vertellen. Wat hebben we meer? Ja, Jon, kan ik nog even naar je oren gitaar. Hier in ZWF, in die gemeente. Zuidwest-Friesland, dat. In het Aljoors Raskattencafé. Om 8:00 en het deur tot 10:00, dat treedt op Sabine. Sabine, die had krijgt een nieuwe single uit. Aha. Wat ik het, hè? Men weet precies wat Sabine precies bijkomt en wat die verder docht. Ja, ben luisterliedjes die hier een huiskamerconcert door deze singer-songwriter. Nederlandstalige luisterlied. Maar ik weet al dat ze een nieuw nummer heeft. En ze wil juist in Apeldoorn. Ze schijnt het wel druk te hebben. Maar precies weet ik dat dus net van Sabine Station. Prima, dat kan ik wel zeggen. Mooi, die is daar. Nou, wat hebben we nog meer? Ja, diverse kerken is Kerkenpaad. Alles staat wel op kerkenpaad.nl. Wat we nog hier mis. 52 Friese kerken binnen hier. Staat hier. Nou, dat komt helemaal goed. Dan gaan wij mijn gospelnummer draaien. Van Slim en Sella May Cox uit Amerika. En dat nummer heet I'm Gonna Wake Up in Glory. Nou, dat nummer dat heet ik al uit de 61 jaren. En daarna gaan we even luisteren naar je Hans Mulders. Dus ik heb ze in een week oorsluit. Ik denk, moet ik eens even inplannen. En misschien dat we over een week even mee gaan praten kunnen. Dat is ook wel leuk, want ze treedt straks op een door talent en jachtfestival of hoe we dat gezien moeten in Brabant. In ieder geval het nummer I Fall, I Rise komt voorbij, maar eerst maar een gospelnummer.

0: Ja, dat is een prachtig nummer van Ans Mulders. Ze komt uit Helmond bij. En het nummer heet I Fall, I Rise. Nou, het laatste is ik word heel belangrijk. Maar ik hoop voor een week even. Als het allemaal lukt, mij had te praten. Maar dat zou je dat jaar en dat zou je dan wel weer. Even vanmorgen in de kleine Haag naar de cultuurkerk tussen Fjouweren en Seizen treedt er op Roon Staal simmerconcert door deze zanger-pianist. En dat is easy listening muziek. Je kan ik naar Heerenveen in café, Eetcafé De Buur, maar dit hier jouw Fjouweren tot zo'n uur. De treedt op Venderwerf. Singer, songwriter, Fries. Soul Blues is dat. En je kan ook nou de hele dag naar Himmelen toe, want dit is een flinke farm tussen het zien en Fjouweren waar een flinke vleier maken. Oftewel kofferbak verkeep. En rommel merken er ik nog. Ik hoop het al getrok iets vanwege het waar. Het waar wordt mooi net zo mooi. Mm. Maar het zou wel net even een stukje zeil erover. Komt het ook wel bij wat.
1: Ja, het is maar mot gewoon. Dus,
0: Dat valt mooi.
1: Het valt op zich een beetje mooi, denk ik.
0: Ja, zeven zien. Je kan ik nou naar je orde bekeepdag. Ja, maar dat is ik vermoord. Naar het Apitjalmaplein om jou of jou en dat jouw seizoen. Dat treedt op het podium Open Staal dit jaar de Joint String Friends Band. En dat is Keltische folkmuziek. Oh, dat is ik wel heel leuk. Wat hebben we meer? Nee. We zijn verder eerst net. We gaan eerst naar Niels Keus. En ik denk dat het nou wat heftiger muziek werd.
1: Nou ja, ik wil nog even naar de nummer 2. Mijn tweede song nog even naar het Zikien.
0: Ja, heb je inmiddels een gevond?
1: Ja, dan krijg ik al even wat doedelzakken in de Cloverhearts.
0: Ja.
1: Ik denk, daar wil ik nog wel wat heftigs voor.
0: Ja, deze dame heb ik volgens mij ik zien, want alleen nog die namen, dat weet ik zo niet.
1: Origineel heet zij Ellie Crowley Duncan, maar haar artiestennaam is Ellie de Piper. En ja. Ellie de Piper, dat komt namelijk terug de doedelzak die zij bespeelt. En dat is ik aardig wat bekende nummers van, waaronder ik Shipping Up to Boston. Nou, dat nummer dat kennen we al een keer van... Dus je grote vrienden.
0: Ja.
1: Ja dus, maar ze had ik een... eigenlijk de themasong van de film Pirates of the Caribbean. Het ze ik die. Nou, die gaan we in ieder geval erin. Maar daarvoor gaan we eerst eventjes naar het plakje Erlangen in Duitsland.
0: Ach zo.
1: Ja, ach zo. We gaan even naar onze oosterburen. Want daar is een band opgericht in 90.
0: Pilgrim.
1: Godsamme. Nou, ik hoef geen verrassing meer te maken. Hij weet al precies dat het in 90 is opgericht. Nou, wat voor muziek speelde ze?
0: Heftige muziek, maar dit is wel mooi.
1: Uptempo Ierse volksmuziek. Ja. De naam is al van Fiddler's Green. Kom uit Erlanger, Roy. Ralf, Reiner, Stefan, Tobias, Frank en Patrick. Ik ben de leden op het moment van de band. En Ralf Albi Alberts is sinds het begin de zanger, gitaar en bouzouki-speler. Nou, wat nou een bouzouki is, dat is een soort van gitaar. Een Griekse snaarinstrument. Weten we dat ik weg. Ik, Reiner Schultz, de bassist, die is er sinds het begin bij. En binnen wel wat verschuivingen geweest. Stefan Kluug is sinds 1991 bij de band. Tobias Heindel is sinds 2000 bij de band. Frank Joos vanuit 2001. En sinds 2006 is Patrick Prizwara. Is bij de band. En ze druggen nog steeds leuke muziek. En wij gaan draaien van de band Fiddler's Green. En daar beginnen we mooi. All the Way. En daarachteraan, ik giet het wat steviger. De titelsong van is Pirates of the Caribbean. She's a Pirate. In plaats van He's a Pirate. Maar dan volledig in toetelzakmuziek. En dat klinkt heel erg leuk.

0: Nou, dat weer prachtig, Jer. Ja. Echt weer, Piperelli. Nou, ja. die kennen het geweldig. De man. Die had wel meerdere nummers, dus die kennen we wel eens even wat vaker.
1: Ja, ze had traaie singles, traaie albums zelfs. Nog een extended play. En eigenlijk de doelzaak de mainstream music brengt. Heeft ze dat aardig wat fans en bands en ik zelfs de Schotse community die haar omheen prijzen om de muziek die ze doet op de doedelzaak.
0: Oh, daar komt ze ook uit Schotland?
1: Nee, ze komt zelf uit Amerika, boy.
0: Uit Amerika?
1: Ja.
0: Jongen.
1: In Borough University had ze ontzettend. Ze komt uit Latham, New York, boy.
0: Oké.
1: 30 aan 31 hier, dus...
0: Heel mooi. Ze kan ook van mij nou wel zo lang terug in.
1: Nou ja, ik denk dat ik wel niet gebeuren.
0: Dat denk ik ook wel. Even een meideling, wanneer het Joost is. De tijd in de week, ik het bewaard. Nou, wat de vragen wappert, dan is die hier. Dus dat is bij deze. En er is nooit een medje, dat is ook wel leuk. In het heidenskip, in het kerken. Om jou te trainen, er is jongen met Hendrik van der Meer. En dan moet je wel even van tevoren opjaan. Bij dat moet je maar even via de computer doen. G. Twijnstra, stiet hier. @hccnet.nl. Dus dat is daarvoor. Dat kan ik wel heel interessant worden. Mooi, dan gaan wij nog 2 nummers doen. We bedanken u eerst voor het luisteren. En houd de radio op spanderen, dan komt alles oké. Okay. We gaan eerst luisteren naar... Hoe is die Drieten? Dat is een heel gezelschap. Die is heel fleurig, heel flauw. Ze komt uit Zwitserland, wij. Ze doet met je een wat streektaal. En waarschijnlijk ook wel even Jolie. Het nummer heet Im Dorf in Melanie-Jerio hoofdzakelijk. Daarna hebben we een nieuwe zangeres. Die komt ook uit Zwitserland, wij. Ja, Nele. Ik zie haar nog nooit van je. Maar ze heeft wel een leuk nummer. En dat heet de Narben. Dus die beide nummers die komen als laatste voorbij. En al jaren een goeie week aan. En want oor een keer. Eerst hoe is die drie?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

stem eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuite regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekijn. Sneun om 15:30. Radio Spannenburg.

Go!

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog M.